0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Het is zomer bij Radio Star.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: This is Summer.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Feel the summer.

0: in vers. Dat is Discount Zonk in Herzele. De prijzenbreker.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
2: Goedemorgen.

Gava Rent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn...

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Welcome to the summer.
6: Summer, summer, summertime.
7: Radio Star.
8: Hey, het is zomer op je radio.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discountsonk. Discountsonk.
1: Er zijn 3 verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. 2 mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. 2 van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens 2 Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. 2 onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz 2 mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op 2 olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
2: Geen zomer zonder Radio Star. Feel the music. Radio Star.
3: Dit is Studio Sonneveld.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: De muziek zegt alles. Radio Star.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 100.

0: 41A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Radio Star. This generation rules the nation with Russian.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. 2 verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de 3e film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
2: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star. Radio Star. Je hoort van.
3: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.
4: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor

0: op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: De muziek zegt alles.
3: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk. Radio Star. Jumping van Vlaanderen.

terug naar de tweede decade van de 80s in 1987. Aan het begin van een nieuwe koffiepauze. Deze van Le 14 juillet, want dat zijn we vandaag, dinsdag 14 juli. If You Let Me Stay van Terence Trent D'Arby. Dat was de opener van dit uurtje koffiepauze. En de 14 juillet, 14 juli, Franse feestdag, wordt ook hier op de radio wel een beetje gevierd. Want vanavond is er een speciale uitzending met Steven de Troyer en een paar collega's bij die heel wat leuke Franse chansons op jullie gaan loslaten. Gedurende, ik denk, ongeveer een 4 uurtjes. Wij zijn erbij tot aan 11 uur. We kijken eens meteen even in de agenda. Naar wat er vanavond op de Burcht zitten ook te doen is, want het zijn weer Burchtconcerten vandaag, het is dinsdag. En verder de weerupdate natuurlijk halverwege dit uurtje zoals gebruikelijk, maar ook zeer fijne muziek met Wet Wet Wet. Verderop in dit uurtje Lou Rawls zit er ook aan te komen. Ik heb ook voor jullie de Gypsy Kings mee, de Shakespeare's en zoveel meer om te blijven hangen. Ook de nieuwe Barbara Dex komt eraan, maar dit is Savage Garden uit 98. To the Moon and Back, goedemorgen. She's

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt. Voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres.

Een halve eeuw terug in het hitverleden, want deze komt uit 76 toen het ook een zeer warme zomer was. Net zoals nu, een halve eeuw later, herhaalt zich het een beetje, mag je wel stellen. Hè? You'll never find another love like mine. Dit was Lou Rawls in 76. En net daarvoor nog de Frank Boeien groep met Contact. Dat is uit de midden van de jaren 80. We gaan ze alweer stilaan richting einde programma. Brokje reclame zit er zo aan te komen. Nadien de Good Night Girl. Het is nog maar 10:00 ochtends, maar toch denken we ook alweer aan komende nachten met de Good Night Girl, wet, wet, wet na de reclame. Eerst nog deze van The Everly Brothers, ook een hele mooie. On the Wings of a Nightingale.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima, jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
3: In het hart van Herzelen. Radio Star.

Een van die zoveel boysbands in de jaren 90. Hè? Wet, Wet, Wet en The Good Night Girl aan het einde van dit uurtje koffiepauze van deze dinsdag 14 juli. Le 14 juillet, dat hier straks in de loop van de middagavond gevierd wordt met Steven de Trooier en een paar collega's bij in een viering rond 14 juillet. Alleen maar Franse chansons op je radio. Dat is voor straks natuurlijk. Onze PDG die komt er eerst nog aan om 1 uur met het land van de Groot, Patrick de Groot. En wij zijn er morgen dan alweer voor een midweekse aflevering van ons uurtje koffiepauze. Richting 11 de Proclaimers nog met A Letter from America. Olivia met La Dida en deze Rupert Holmes. Dat is nog even terug naar 1980. Fijne dinsdag, tot morgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde:
2: door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. En een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
6: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen

0: Maken we de zomer nog gezelliger.
1: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Song. Alles voor een heerlijke zomer.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 koppen plus 2 gratis.
1: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en 2 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald. Of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïense droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïense hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
2: De muziek zegt alles.
3: Radio Star. Patrick de Roos.

Deze plaat werd eind 1984 uitgebracht en bestormde in het voorjaar van 1985 wereldwijd de hitlijsten. Billy Ocean met Loverboy op deze dinsdag 14 juli. Welkom hier bij Radio Star. Dit is George Michael uit het jaar 1990. Hij heeft het over Freedom.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, Vermura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom. Warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
6: Zomer zonder Radio Star.
7: Radio Star.
8: Come on, check your body, baby.
6: Hey, het is zomer op je radio.

Thomas Gray trok al internationale aandacht met de officiële remix van het nummer Gravity van niemand minder dan Martin Garrix. Deze remix werd een favoriet in de sets van top-dj's zoals Afrojack, wat zijn doorbraak in de wereldwijde EDM-scène in een stroomversnelling bracht. Dit is een legaze sneeuw.

De operatieve uithalen van zangeres Annie Lennox laat in de intro en door het hele nummer geen haar fabelachtige stembereik horen met engelachtige, bijna operatieve zanglijnen. The you would make stern must be an angel playing with my heart. Dit is Touch of Joy, don't give it up.

Deze plaat werd uitgebracht in het najaar van 1987. Het was de eerste grote single van hun uiterst succesvolle debuutalbum Turn Back the Clock. Het nummer bestormde overal in Europa de hitlijsten en werd een vaste waarde op de radio. Johnny Hayes Jazz met I Don't Wanna Be a Hero. Dit is Axl Red, Who's Gonna Help You?

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.

De Stranglers hebben een grootschalige 11-daagse clubtournee door Frankrijk aangekondigd voor november en december, waarbij ze onder andere vlak over de Belgische grens spelen, meer bepaald in Rijnsel. The Golden Brown was de titelsong die zij hier brachten. Dit is nog Robert Palmer, Addicted to Love.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Radio Star. Patrick de Groot.

Hoewel Tina Turner het nummer tijdens haar vroege soloconcerten in de jaren 70 al regelmatig live coverde, nam ze pas in 1993 voor het eerst een officiële studioversie op. En dit was meteen ook een kanjer van een plaat, de Disco Inferno. Straks nog Johnny Logan, maar eerst nog deze van Kid Creole en de Coconuts.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star. Vive la France!
3: Summertime. Radio Star. 'Cause this is Africa. Radio Star.
4: Welcome to the summer.

Maxim zocht simpelweg een creatieve partner om aan een nieuwe ideeën te werken. Er lag geen script klaar en het was absoluut niet de bedoeling om een duet op te nemen. Maar het is eruit gekomen samen met Babette Goudan. Mike, al iets anders. Why Can't We Live Together? Uit het jaar 1982.

komt uit zijn legendarisch album Born in the USA uit 1984. Eigenlijk was deze single bedoeld voor de disco queen Donna Summer, maar zijn manager floot hem terug en Bruce Springsteen hield het nummer zelf en gaf Donna Summer in de plaats daarvan het nummer Protection. Dit is Hanson.

Echo en Winnie Man geldt als een grote inspiratiebron voor latere alternatieve rockbands. Zo heeft Coldplay-zanger Chris Martin er nooit een geheim van gemaakt grote fan te zijn. Coldplay covert onder meer het nummer Lips Like Sugar. Bring on the Dancing Horses was dit hierbij, Star. Dit is nog Avicii en Sandro, without you.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwen ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel.

Hoewel dit nummer niet zijn allergrootste commerciële hit werd, zoals Malle Babbe of Banger Hart, is het onder fans uitgegroeid tot een absolute klassieker. Het was een vast onderdeel van zijn live repertoire geworden en is onder andere te horen op zijn live album zoals Levend en Wel. Rob de Nijs met Bo. We gaan eruit met de Radio's Gimme Love uit 1990. Ik zeg geen vaarwel, maar straks zijn we er weer vanaf 16 uur samen met Steven met Vive la France. I give you ice cream.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: Hey.

0: naam op site De Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

Vier uur bij Radio Star, zo dadelijk de start van onze jaarlijkse actie Vive la France, dus vier uur de hoogste tijd voor het Radio Star nationaal en wereldnieuws. En dat krijg je op

0: deze dinsdag namiddag van Koen Ververhemd.
1: De benenhouwerij van Discountzonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discountzonk.
2: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
3: Vive la France, Steven de Trooier.
4: Tanja van Assen.
5: Tanja van Assen.
6: Patrick de Groot.

0: Een heel goede dinsdagnamiddag en welkom bij Radio Star voor onze jaarlijkse actie Vive la France. Dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. We doen dat ieder jaar op Le 14 juillet, dus de Frans feestdag. Dag Patrick.
1: Dag Steven, we zien hier wel gezellig. De vlaggetjes zijn erbij, de grote vlag is erbij van Frankrijk. Het is leuk, hè?
0: Ja. We hebben wel wat geworsteld voor die vlag vasthangen, maar bon. En heb je er wat zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in, Steven.
0: En ons Tanja is er spijtig genoeg van het jaar niet bij. Je hebt al gehoord in het jinglepakket dat ze er nog bij is. Maar ze kon helaas er niet bij zijn, ons Tanja van Assen. Want hij is een echte Brusselaar, hè, dus ja. Die kan heel goed Frans. Hè. En van de ene dame naar de andere, hè, want Catherine Ferry die is van geboorte afkomstig van Parijs, lees ik hier.
1: Ja, Frankrijk, hè. Met dit nummer was hij de tweede plaats in het Eurosongfestival.
0: Ah, zo, allee, kijk eens zeg. En zij heeft mogen aftellen, hè?
1: 1976.
0: Oh, dat was ik er nog niet. Maar een volgende plaat, die wordt ook veel aangevraagd in ons Radio Star verzoekprogramma. Dat is een dame die altijd hetzelfde kapsel heeft. En ik heb het uiteraard over Mireille Mathieu. Met Santa Maria de la Mer, 1978 blijkbaar.

0: over de 1200 nummers heeft zij toen in die tijd al tot nu uitgebracht, Steven.
1: Amai, dat is de moeite.
0: Ja, in hoeveel talen is dat eigenlijk? Ze heeft in 11 talen muziek uitgebracht.
1: Amai.
0: Dat is heel wat, hè?
1: Ja, dat is inderdaad wat. En dat is van...
0: 122 miljoen platen verkocht.
1: Ja, dat kan tellen.
0: En, kunnen van ons niet zeggen, hè?
1: Nee, maar we kunnen niet zingen, hè.
0: We kunnen niet zingen, inderdaad.
1: En dan de volgende artiest...
0: Dit is Adamo zeker, hè, volgens ik het goed voor heb.
1: Ja.
0: Een mèche de cheveux. Ik had dat vroeger ook zo. Als ik toen heel jong was, wou ik dat ook even, zo'n mèche de cheveux.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ken je dat, zo'n blond lokje zo in de haren?
1: Ah ja, maar ja, ik heb hem van nature blond haar. Dus ik moest dat niet doen. Oké.
0: Dat was in onze zotte jaren, Steven.
1: Ja.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis huid. Ontdek hoe gezond je huid echt is. En krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Komt toch van België, hè? Het is ook de man die eigenlijk achter de muziek staat, de Franstalige van Kabouter Plop en Samson en Gert. Franstalige muziekteksten.
1: Ah, want ik zie hier dat hij van geboorte afkomstig is van Parijs. Hij is een Parijs geboren, hè?
0: Ja, maar dat is een België, geloof ik nu, denk ik toch?
1: Zo, ja.
0: Volgens wat ik zover mag geloven wat betreft het Wikipedia, Steven.
1: Oké, voilà, kijk. En de volgende artiest is Philippe Swan met Dans ma rue.

0: Je had het daar straks dus niet over.
1: Nee, het was niet over hem, dus straks het over deze band. Dat we het nu hebben die voor Studio 100 de Franstalige singles bracht van Kabouter Plop en Samson en Geert.
0: Ja, voilà, bij deze is het recht gezet.
1: Je moet iemand horen zeggen, Steven, dit is live radio, hè?
0: Ja, zeker en vast. Ja, het kan gebeuren, hè. En nu een dame, een dertiger, Angèle, met Brussel, Je t'aime. Had jij van Brussel? Of alleen van de wafels van Brussel?
1: Geen een van de twee eigenlijk, Steven.
0: Oei, allee.
1: Nee.
0: Dat is toch lekker een Brusselse wafel? Oké, maar hier is Angèle met Brussel, Je t'aime.

0: Zij viert momenteel haar 25-jarige carrière en bracht onlangs nog een verrassende nieuwe popversie uit van de bekende plaat. Ik geloof dat die van Patrick Bruel is, van Cassez la Voix.
1: Ah, zo.
0: Ken je die?
1: Cassez la Voix, ja, het kan zijn dat we die ook nog draaien.
0: Kan zijn dat we die ook nog draaien? Ik heb de lijst nog niet bekeken, Steven. Ja. Ik ga het niet verklappen als er nog
1: En dat is ook de madame van de kniezwengel, hè, op het Eurovisie Songfestival, die ze vergat.
0: Ja.
1: Maar dan is dan onze klo-klo, maar eerst nu dit.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Kleine klusjes, maar altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.

0: Clouclou.
1: Een van de grootste Franse pop-iconen uit de jaren 60 en 70, hè?
0: Ja, ja, maar hij is spijtig genoeg omgekomen.
1: Tragische wijze, 39 jaar.
0: Ja, ja, ja, ja. Hij wou een lichtjuist hangen
1: vanuit
0: zijn
1: bad. Ik heb dat ook gehoord eigenlijk, vanuit zijn bad een lamp willen vervangen of zo. Maar eigenlijk,
0: ja, moet maar dat zijn, van, spijtig
1: moet
0: genoeg.
1: Moet je dat allemaal geloven? Ik zal het eens opzoeken dat dat waar is of niet.
0: Ja, dat vind je er toch over op de... Op het internet.
1: We gaan het even opzoeken.
0: Ja, en dan nu Stromae met Formidable. Feel the music. Radio.

0: Ja, het is uit het jaar, Patrick, dat koning Albert stopte en heeft dat toen stroomaai gehad op VTM, toen dat ze een terugblik deden op zijn
1: carrière. Ik ga eerlijk toegeven, Steven, ik ben niet zo van de muziek van Stroomaai.
0: Ah, nee? Oei, nee, allee, jong.
1: Ja, sorry, ik kan er echt niet...
0: Ja, dus iedereen goesting, hè. Voilà.
1: Nee, weet je eigenlijk, toen ik... Allee, nu werk ik niet meer, maar vroeger wel. Maar ja? dat was altijd de radio die naar mijn goesting altijd diezelfde muziek draaide. En dat was 8-9 keer diezelfde plaat van Stroomaai.
0: Oei,
1: op de dus duur wordt dat eigenlijk een beetje...
0: Beu. Ja, beu. Ja, ik begrijp het. Ja. En zeiden de volgende madame ook al beu? Of wat zeg je daarvan? Jo Lemaire? Wat vind je daarvan?
1: Het is ook van mijn tijd eigenlijk, een beetje Jo Lemaire.
0: Ah ja. We gaan ik naar luisteren, ja. Wat dat ze te vertellen.

0: Jo Lemaire en Carmel McCourt, de samenwerking De Ultime Troon trouwens. Meteen ook een grote plaat geweest en een heel grote hit in de hitparade. Franstalig dan wel.
1: Ja, ja.
0: Jo Lemaire is wel Franstalig opgevoed, maar ze spreekt vlot Nederlands. En ze moet ook in het Nederlands. Ah. Rond in België.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Maar in, ook de optredens zijn meestal in het Nederlands dus.
1: Ah ja, zo ja.
0: Het was eigenlijk een duet van 1994, deze plaat.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Meerdere talen wordt deze plaat uitgebracht.
1: Prachtig.
2: Butterfly.
0: Engels, Duits, Frans, Spaans. Heel wat, hè. Maar ik heb de indruk dat, de zangers van vroeger toch meerdere singles uitbrachten in verschillende talen.
1: Ah ja, ja, ja, dat
0: heb je de indruk. Als ik ook wel de playlist bereik van de muziek die we draaien, en meerdere talen. Maar ook wel de beste, eigenlijk de Duitse versie van deze plaat was de nummer 1 in België.
1: Ah,
0: de Duitse versie.
1: Ja, ja, ja.
0: Straf, hè?
1: Ja, ja, ja, straf. Maar ja, we zijn een open cultuur en we horen verschillende talen graag. Hè? Niet alleen Nederlands of Engels, hè.
0: Nee.
1: Voilà. En nu, Sache Distel et ma femme.

0: message die stelt met ma femme in deze jaarlijkse actie Vive la France bij Radio Star bijna 4 uur. En Dominique de Preeuw zit klaar met het Radio Star nieuws van 5 uur.
1: Discount Song. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
2: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse Arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakte ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een

0: overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
1: Goedemiddag. Radio Star. Vive la France. Steven de Trooier.
2: Tanja van Assen.
3: Tanja van Assen.
4: Patrick de Groot.

0: Als we gaan met Tu es oké, tu es bas, tu es in. Welkom in het tweede uur van onze jaarlijkse actie Vive la France op deze 14 juillet, de Franse feestdag. En heb je er nog zin in, Patrick?
1: Ik heb er nog heel veel zin in. Mag nog lang duren voor mij.
0: Ah, en je bent altijd aan het meezingen ook. Hè,
1: ja, maar dat is, ja, toch op die platen eigenlijk. Dat is mijn tijd. Hè. Dat is van eigenlijk toen ik nog heel jong was.
0: Toen dat jij nog uitging overal in de discotheken en zo.
1: Waar het allemaal onveilig ging maken, Steven.
0: Oei.
2: Nee, grapje.
0: En nu gaan we verder met Céline Dion, met een plaat van de zomer van 1995. Pour que tu m'aimes encore.

0: Hoor ik het u mij, man? Céline Dion is toch wel een van de meest succesvolle en iconische zangeressen aller tijden. Wereldwijd genoemd om haar fenomenale stembereik en emotionele powerballades. Ze brengt mooie muziek, hè, Steven?
1: Zeker en vast, maar ja, het ging er het afgelopen jaar niet zo goed mee, hè?
0: Maar ze heeft een comeback gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Met Olympische Spelen in Parijs was het de single song van Edith Piaf.
1: Ah zo, dus maar nu is ze terug,
0: terug
1: aan de betere hand, ja. Laat het ons zo zeggen. En nu een andere madame uit Frankrijk, Grace Jones, met La Vie en Rose.

0: Grace Jones. Iedere keer als ik dat plaatje hoor, of een plaat van haar...
1: Wat denk je dan, La Vie en Rose?
0: Ja, ja, maar ze was wel een beetje een speciale madame eigenlijk. Hè.
1: De overbekende klassieker van Edith Piaf.
0: Ja, ja, maar ze heeft, ja, zo ook uiterlijk is ze toch wel altijd speciaal geweest.
1: Ja, altijd raar geweest, denk ik. Ja, ja.
0: Dus het is wel een speciale verschijning, vind ik. Ze is inmiddels 78, lentes jong al. Ja.
1: Ze was ook de skurk in de James Bond film, hè, eigenlijk. Ze heeft daar ook mee gespeeld, A View to a Kill uit 1985.
0: Ah, zo, die heb ik niet gezien.
1: Ik heb het ook niet gezien.
0: Allee, we gaan het allemaal eens moeten bekijken dan.

0: 1988 debuutte Soirée met Nuit de Folie. Hoewel het duo in de geschiedenis vaak wordt gezien als een typisch one-hit wonder, scoorde in de jaren daarna toch nog enkele grote Franse hits.
1: Ja, en nu heb ik een speciale eigenlijk klaargezet. Lara Fabian, want onze Tanja van Ass is er dit jaar helaas niet bij. Ze moest werken. Maar ik weet dat Tanja echt een fan is van Lara Fabian. En dat is inderdaad een artieste dat we niet veel draaien hier bij Radio Star. Maar ze heeft toch wel een heel mooie stem. We gaan er luisteren.

0: Net als Céline Dion brak zij door in 1988 door via het Songfestival. Zij vertegenwoordigde Luxemburg en ze eindigde vierde in de editie die door Céline Dion toen werd gewonnen.
1: Ah zo, maar ik heb hier een foto van haar en ik vind dat ze er wel wat op lijkt, op Céline Dion, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar ik heb gezien de foto, het scherm staat hier eigenlijk.
1: Ja, jij kunt het niet zien, maar ik vind dat ze er uiterlijk wel een beetje op lijkt eigenlijk.
0: Zullen we eens gaan zoeken?
1: Ja, en dan straks nog meer Franse muziek, maar nu eerst dit.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen. De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: Allee, dansé maintenant.
1: We zijn druk bezig, hè.
0: We zijn druk bezig, hè. Hij is een Nederlander, hè.
1: Hij is een Nederlander.
0: Hij is een Nederlander, ja. Geboren...
1: Amster. Langs de Amsterdamse grachten.
0: Ja.
1: En ja, de volgende is eentje van Ingrid en tu F voor tu. Ik heb soms platen die je direct naar een bepaalde plaats brengen. En dat is een plaat die ik in Thailand gehoord heb. Dus iedere keer als ik die hoor, die
0: denk
1: plaat,
0: je, denk
1: zit ik weer in Patong Beach.
0: Ah ja.
1: Dus met Ingrid et tu F voor tu.

0: Boze afrekening, hè, Steven, als je dat goed begrijpt. Tu m'as promis le ciel. Tu m'as promis la lune.
1: Ja, ja, ja. Maar als ik de foto zie van madame, dan ziet ze er echt wel goed uit. Dat is echt een fotomodel, hè, die in Kriet...
0: Ik ga onze voorzitter ook zo eens kern vragen hoe ik dat kan halen.
1: Ja, ja, ja, maar op de covers... Ja, ja, ze ziet er... Het is een schoon madame wat mij betreft. En nu gaan we terug naar de jaren 70. En dat is Si Jérôme.
0: C'est moi. Allez, voilà. C'est Si Jérôme.

0: Ze noemen dit een melancholische slow-klassieker, waarin de zanger onverwachts een oude jeugdliefde tegemoet komt op straat.
1: Ah, zo wel, hè.
0: Is dat een noem je dat een melancholische slow-klassieker? Is wel een snelle slow, hè?
1: Ja, ja, ja, het zit wat tempo in.
0: Wat is de volgende, Steven? Zeg het maar.
1: Ja, van Julien Clerc en Si on Chanté. We gaan terug naar de jaren 70. We kennen hem uiteraard van zijn klassieker uit de jaren 80, dat was Hélène, maar...
0: Hélène.
1: Oh, dat gaan we allemaal zingen nu, hè. Si on Chanté, hè.

0: Si enchanté, dat gaan we uiteraard niet doen. Hè. Worden mensen die hem live willen zien, dat kan vanaf begin volgend jaar in zijn geprogrammeerd in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En ook in zalen zoals Koninklijk Theater in het Carré in Amsterdam.
1: Allee, dat is dan de moeite om een keer te gaan. Hè. En de volgende dame, ja, die is er helaas niet meer. Het was een schone blondine met op haar rechterwang zo'n geboortevlekje. Heel ja. Sexy. Maar ze ging van ons heen op 7 januari 2018 op een 70-jarige leeftijd. Ik heb het uiteraard over Frans Gall met deze Babacar. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star op onze jaarlijkse actie Vive la France. Dat is 4 uur Franstalige muziek op Radio Star. FM 106.5 voor de regio Zottegem, Haaltert en Ninoven. Of 105.4 voor Houthem, Ooster, Zele, Wetteren. Of ook via radiostar.be.
2: Klaar en duidelijk.
1: Dat is heel duidelijk, hè Patrick.

0: In 1965 won zij op amper 17-jarige leeftijd het Songfestival voor Luxemburg met het legendarische door Serge Gainsbourg geschreven nummer Poupée de Cirque, Poupée de Son. Ken je die plaat?
1: Ja, ja, ja, ja, dat ken ik. En nu mocht wel uw zakdoek al beginnen klaar te houden.
0: Ik heb geen mee.
1: Allee, dan ga je mee, want we gaan echt een plaat...
0: Ik zal uw Franse vlag nemen, is dat goed?
1: Nee, laat die maar hangen alstublieft. Want Michel Sardou komt er zo dadelijk aan.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
3: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
4: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
5: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
4: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star.

0: En hebben ze dat op uw trouwfeest gedraaid, Patrick?
1: Dat was er nog niet.
0: Ah, dat was er toen nog niet. Nee. Het is van 82 blijkbaar. Nee.
2: Zeg maar, opvallend genoeg, in deze specifieke traditie van het servietzwaaien, Steven, op dit nummer is puur Vlaams en Nederlands fenomeen. In Frankrijk zelf komt men dit ritueel op feesten niet op deze manier. Maar hoe ze het daar doen, lijkt me een raadsel.
0: Ah, zo, dat is dus een
2: misschien met hun schoenen of zo.
0: Ah, geen idee, of met chacoschen.
2: Ja, kan ook.
0: Ja, en we hebben nu een plaatje klaargezet van Axel Red, maar geen van haar klassiekers eigenlijk. Het is nog wel een plaatje van, nog maar 8 jaar eigenlijk, hè? Maar we draaien dat hier eigenlijk niet veel. Hè,
2: Axel. We hebben een voorproefje gehoord, ik vind ze wel nog leuk.
0: Ja, ik vind ze mooi. Dus eentje van Axel Red. Excusez-moi uit 2018.

0: Axel Red, een van de best verkopende Belgische pop- en soul-divas aller tijden.
1: Het is nog een leuk, hè?
2: Ja, ja, het is een heel toffe, vind ik een heel toffe. En nu gaan we eruit met een plaatje uit de jaren 60. Jean-François Michael met Adieu Jolie Candy. Straks na het nieuws van 6 uiteraard nog meer Franse muziek hier bij Radio Star in onze jaarlijkse actie Vive la France. Nog tot 8 uur vanavond. Heel fijn dat je afstemt op ons.

De brand die vanmorgen ontstond in het gebouw, dat in volle renovatie is, leek aanvankelijk snel bedwongen, maar kreeg een fatale afloop. Een 200-tal mensen is geëvacueerd. Minstens 6 onder hen zijn nog altijd niet teruggevonden. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de beschadigde liftkokers, maar vast staat dat nog niet. Koning Filip en premier De Wever zijn intussen ter plaatse. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer. Radio Star.

0: Eind jaren 60 brak hij wereldwijd door als frontman en bassist van de progressieve rockband Aphrodite Child, die hij oprichtte samen met de latere wereldberoemde componist Van Gelis. Hij overleed op 15 juni 1946, maar overleed op 25 januari 2015 op 68-jarige leeftijd.
1: Ja, dat kwam veel optreden in Vlaanderen ook, hè, Demis Roussos. Dat was heel graag gezien in Vlaanderen ook, hè. De Griek met zijn lange gewaden.
0: Ja, dat
1: is wel een speciaal.
0: En zijn kledij eigenlijk ook, hè?
1: Ja, dat was altijd speciaal.
0: Allee, keer terug naar de jaren 80, Steven, verteld.
1: Ja, met Linda de Souza, die is ook nog niet lang geleden overleden, dacht ik. En ja, het is een dame die thuis is van alle landen, hè? Une fille de tout le pays.

0: Le Fille de Tous les Pays, haar autobiografie uit 1984, werd een gigantisch succes waarvan meer dan 2 miljoen exemplaren werden van verkocht. Het boek werd later bewerkt tot een televisieserie en een musical.
1: Maar dat is wel de moeite eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ze is ooit vertrokken van Portugal naar Parijs in een kartonnen valies met haar zoon.
1: Ah, oei.
0: En ze noemde dat toen de valies en carton.
1: Valise en carton, oh, ja. Ja, ja, ja. En ze is overleden ten gevolge van...
0: De COVID-19.
1: Oei, ja, dus een slachtoffer van COVID-19.
0: In december 22.
1: Ja, en nu met Indila, Dernière Danse, maar wij zijn nog niet aan onze laatste Franse dans toe, zeker niet.

0: zou kunnen zeggen dat dat een vinylplaat is, hè? Dat gekraak in je muziek.
1: Ja, dat is een mooi geluid, hè, dat.
0: Ja, inderdaad. Dernière Danse is eigenlijk, schreef geschiedenis door als allereerste Franstalig nummer de magische grens van 1 miljard weergaven op YouTube en Spotify te passeren.
1: Allee, dat belooft.
0: Voor zo'n nummer.
1: Dat is een mooi getal. En nu gaan we een keer naar Nederland. Met een groep die ik persoonlijk wel zeer genegen ben. Ze zijn afkomstig uit Volendam. Met de blonde zangeres destijds, Annie Schilder. Dit is BZN met Mon Amour, 1976 jaar. Van de warme zomer, hebben ze mij gezegd. Jij waart hier al toen, Patrick, in 76?
0: Ik was hier al, ja.
1: Ah, en je hebt dat meegemaakt?
0: Ik weet het niet meer hoe dat warm dat was.
1: Oké.
0: Ik ken dat helemaal alleen in de winter, Steven.

0: Johnny Hallyday was de absolute en onbetwiste koning van de Franse rock'n'roll. Hij werd wereldwijd gezien als het Franstalig antwoord op zijn grote idool Elvis Presley.
1: Allee, hè. Dat is goed, hè.
0: Is ook al overleden.
1: Oei. Ja, ja, het is een plaat uit de jaren 60, 1963.
0: Hij is overleden in 2017 op 74-jarige leeftijd.
1: Ja, ja. En nu heb ik een speciale klaarstaan van Laurent Volzy. Maar eerst dit nu.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
5: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
6: Feel the summer.
7: Radio Star.

0: Je te donne, de Franstalige single, een legendarische pop- en rockklassieker uit 1985 van de Franse singer-songwriter Jean-Jacques Goldman, gezongen in duet met de Welse gitarist en zanger Michel Jones.
1: Die staat klaar, hè?
0: Die staat klaar.
1: Ja, ja, die gaan we nu spelen, hè?
0: Oh.
1: Ja, de vorige plaat was Laurent Volzy.
0: Maar ja, hij zegt altijd op het scherm hier, ze staat op het scherm, hè? Dus ik dacht dat ze... Allee, dat is dan de volgende, Steven, voilà.
1: Ja.
0: Dit is live radio nog eens.

0: kunnen nog inhouden van lachen of zo. Hè? Ik kan je wel vertellen dat dat de volgende plaat was die we gingen draaien.
1: Ah. Allee, oké. Okay. En wie gaan we dan nu draaien, Patrick?
0: Zeg het maar, Steven.
1: Het is Mika met Elme Die.
0: 2011.
1: Ja.

0: Deze plaat is eigenlijk een nummer, een humoristisch herkenbare opsomming van alle clichés en waarschuwingen die een bemoeizigde moeder tegen haar zoon roept, Steven. Zit niet de hele dag binnen, verspil je leven niet, zoek een baan.
1: Allee, dus die moeder promoot te gaan werken.
0: Te gaan werken, voilà. Heeft die moeder dat ook moeten promoten om te gaan werken?
1: Nee, ik ben van mijn eigen
0: werken. Ik ook.
1: En nu gaan we terug naar de jaren 90. Met deze Helene van Rock Voisine.
0: Een prachtige slow.
1: Voilà.
0: 1980.
1: 90.
0: 90. Ik heb mijn bril niet op, hè? Ik weet het niet meer.
1: Nee, ik heb nu verkeerd een bril op vandaag.
0: Ja.

0: na de release van deze megahit Helene uit het jaar 1990, Steven, is er in Frankrijk en België een ongekende gestedeste fancultuur rond deze persoon, vergelijkbaar met de Beatlemania. Ken je dat? Roepen, tieren van de meisjes, flauwvallen, huilen.
1: Oei, dat is een beetje gelijk.
0: Dat was die periode.
1: Take That stopte, was dat ook zo.
0: Die was het ook zo, hè, ja.
1: Was het grote paniek en Jambers had veel werk voor bij de, de tieners langs te gaan toen. Dus dat soort van situaties.
0: Ja.
1: En nu met een klassieker uit de jaren 80, Bandolero en Paris, Paris Latino. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star op onze jaarlijkse actie Vive la France, nog tot 8 uur vanavond.

0: Hoewel de band commercieel gezien als een eendagsvliegen one-hit wonder de geschiedenis inging, is hun muziek op de dag van vandaag een vaste waarde in clubs en DJ-sets. Meteen ook het meesterwerk, de hitsingle Paris Latino uit 1983, Bandolero.
1: En weet je wat dat wil zeggen, bandolero? Dat is eigenlijk een Spaans woord.
0: Wat wil dat zeggen?
1: Bandiet of struikrover.
0: We gaan het vragen, Steven.
1: Ja, zeg het mij.
0: Ah, ja.
1: En straks eerst wat reclame en dan Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou

0: kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons. Lekker eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Radio Star. Je hoort.

0: Hoewel het grote publiek hem vooral kent van de ene megahit Steven, heeft hij in de jaren 80 meerdere solo-singles uitgebracht die er via Spotify nog te beluisteren zijn. En ze noemen hem ook een van de one-hit wonders.
1: Een van de one-hit wonders, maar ja, dat zijn er vele.
0: Zijn er vele, ja. Zijn laatste plaat, Ne t'en fais pas, uit 1989, was zijn vierde en laatste single waarmee hij de jaren 80 afsloot.
1: Ja, en nog een...
0: Kijk niet.
1: Ah ja, ja. Nog een zevental minuten te gaan voor het nieuws van 7 uur. En nu met Image en Les Démons de Minuit, 1986 alweer. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star. Dit is Vive la France. Tot 8 uur vanavond vergezellen we jou met Franstalige platen.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: Achter de glitter, diamanten en het monumentale succes hing een diep tragisch persoonlijk levenskuil, Steven. Drie van haar toenmalige levenspartners pleegden zelfmoord.
1: Oh, en
0: ze deed dat ook in mei in 1987 op 54-jarige leeftijd. Met de legendarische laatste woorden: het leven is mij ondraaglijk geworden, vergeef me.
1: Ah, mij. Oei, ja, dat is wel een...
0: Het succes is niet altijd roziger en maneskijn, vind ik.
1: Nee. En het is inmiddels tijd voor ons laatste uur. Het is al 7:05.
2: Wat gaat het snel?
1: En Toe Smet zit klaar met het Radio Starnieuws van 7:00. Blijf hangen bij ons dus.
3: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
4: Bij de brand aan het Oxygebouw aan het Boukaireplein in Brussel zijn intussen 5 lichamen geborgen. De slachtoffers zijn teruggevonden in een van de ingestorte liften. Brandweer en civiele bescherming zoeken nog naar een 6e vermiste. De kans dat die de brand heeft overleefd lijkt erg klein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Het vuur leek vanmorgen snel bedwongen, maar dat draaide heel anders uit. Over de oorzaak van het drama is er nog geen zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op tenminste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
5: Geen zomer zonder Radio Star.
6: Radio Star.
7: Vive la France.
8: Steven de Trooier.
9: Anja van Assen.
10: Anja van Assen.
11: Patrick de Groot.
12: Ah, yeah.

0: Grote overwinning van het Eurosongfestival 1972. Meteen ook, ze won het festival met overmacht. Met deze plaat, Après toi.
1: Met overmacht?
0: Met overmacht.
1: Allee, ja, maar het is een echte klassieker dat, hè, van Vicky Leandros. En nu Jean-Jacques... Jacques Dutronic met Paris Seveille. Maar dat is ook wel al een oude kraker, hè.
0: Heel oud, maar wel een leuke, vind ik.
1: Ja, ja, ja.
2: In het hart van Herzelen.
3: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
4: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Van de meest markante rebels en populaire iconen uit de Franse pop- en rockgeschiedenis. Met zijn onafscheidelijke zonnebril, sigaar en nonchalante cynische playboy-uitstraling drukt hij een onuitwisbare stempel op de Franse popcultuur.
1: Allee, en nu heb ik speciaal klaargezet die dat we ook niet zoveel draaien. Peter en Slaoen met De Zwijn de Rien. En wie de Trois.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 101 in Zotker, niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: We gaan dat straks zeggen, hè. Bye bye, à bientôt.
1: Hè? Ja, nog een al meer dan een half uur.
0: Een van de meest melancholisch herkenbare nummers van deze groep. In 1978 gingen ze uit elkaar.
1: Oei. Ja, dat is minder.
0: Het was wel geen koppel.
1: Ah, het was geen koppel. Nee. Ah, want
0: maar de groep ging uit elkaar.
1: Op de cover staan ze zo echt wel.
0: Ze gingen uit elkaar muzikaal.
1: Ah, oké. Okay, maar ja, dat moet ook kunnen, hè.
0: Inderdaad.
1: En hoe? Petula Clark met C'est ma chanson. Dat is ook al iets dat me van onder het stof gehaald hebben.
0: Ik zit staan, stof. Ik moet even afwegen, Steven.
1: Ja, doe dat daar maar weg, zeg.

0: C'est ma chanson, Petula Clark is een van de meest Britse zangeressen uit de geschiedenis en een artieste met een van de langste carrières in de muziekwereld. Ze begon al in 1942 als kindersterretje.
1: Maar ja, toen mocht dat allemaal. Ja.
0: Toen mocht dat allemaal.
1: Allemaal, ja, ja. Een tijd met Silvio Melody was dat anders, hè. Dat mocht allemaal niet, hè. Ja, en nu Hervé Villard, die kennen we ook van Reviens, maar we hebben hem met een andere plaat, een iets oudere plaat, geselecteerd. Mourir ou vivre.

0: De inmiddels 79-jarige Franse zanger bewijst dat zijn passie voor muziek nog altijd springlevend is. Er staat voor de komende tijd een gloednieuwe concertreeks op de planning waarmee hij door Frankrijk reist. Dit was hij hier met zijn single uit 1966, Mourir ou vivre, Hervé Villard.
1: Ja, en nog een half uurtje. We gaan zo nog wat moeten kijken wat we nog allemaal kunnen draaien het komend half uur.
0: Misschien nog een uurtje bij doen, hè, Steven? Hè?
1: Nee, ik doe geen overuren vandaag. Spijt mij ten zeerste. En nu staan Claude Barzotti met Le Rital uit 1983.
2: Vive la France, Steven de Trooier.
3: Tania van Assen.
2: Patrick de Groot.
4: Ah, yeah!
5: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

0: De man die toch wel heel wat hits scoorde, de ene na de andere. Maar achter de schermen kampte de zanger echter tientallen jaren met een zware alcoholverslaving, waar hij in de media altijd heel open en eerlijk over durfde te spreken. Hij is overleden.
1: Ah, oei, ten gevolge van die
0: alcoholverslaving.
1: Oei, oei. Ja, ja, het is een groot probleem, hè. Drinken. De AA kan helpen. En de volgende artiest, François Hardy. Daar op deze plaat heeft Sanne ook ooit een cover gemaakt. Weet jij juist welke?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Het huis dat tussen rozen stond van Sanne, dat was toch La Maison où que j'ai grandi van Frasa.
0: U helpt mij uit mijn lijden.
1: Allee. Maar bij deze, weet je het nu?
0: Laten we luisteren, Steven.

0: Eigenlijk, zoals we eerder bespraken met Jacques Dutronc, Steven, vormde François sinds 1967 een legendarisch koppel met hem.
1: Ah, zo.
0: De relatie was niet al te perfect, maar tientallen jaren hebben ze apart gewoond en ze hebben samen nog eens een duet gezongen in 2022 met hun zoon, Thomas Dutronc.
1: Ah zo, en ik heb nog een vraag voor u.
0: Shoot, Steven, u gaat mijn verleiding...
1: ik ga in jouw jaren 80...
0: U gaat mij laten blozen, hè.
1: Het in jouw jaren 80 geheugen graven.
0: Wauw.
1: Welke zanger zong ooit mijn godin Frans Wazardi? Dat was Guido Belcanto met Op het zeildoek van de botsauto. In zijn tekst komt Frans Wazardi, zegt hij. Mijn godin, Frans Wazardi, zegt hij.
0: Dat stond op de zeilen van de botsauto's.
1: Ja, op het zeildoek van de botsauto's. Ik wist het zelf juist niet meer welke. Maar ik heb het aan AI gevraagd. En dat is Op het zeildoek van de botsauto van Guido Belcanto.
0: Je moet dan wel die tijd wel op de botsauto's gezeten hebben. Hè? Dus,
1: Ja, maar even dan over zijn godin, Frans Wazardi.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen

0: heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Op 14 juli is het de Franse feestdag, le 14 juillet. En bij Radio Star vieren we dat met Vive la France. Vive la France, dat is 4 uur Franse muziek in jouw radio. Met Steven, Patrick en Marnik. Vive la France, dinsdag 14 juli vanaf 4 uur in de namiddag bij Radio Star. Vive la France!
2: Welcome to the summer.

0: In de jaren 50 belandde zijn vader op de beruchte zwarte lijst van Hollywood vanwege vermeende communistische sympathieën. Het gezin ontvluchtte de Verenigde Staten en verhuisde naar Europa, waardoor Jodas zijn vloeiend Frans leerde spreken.
1: Zo, hè, er zit
0: dat weten we ook alweer.
1: Geschiedenis
0: dit gezegd zijn de Steven. Is dat nu?
1: Ja, en hier is Michel Delpech met zijn klassieker van formaat uit 71. Pour un flirt.

0: De betekenis van deze plaat is een luchtige romance ode aan de verlangen naar een onbezorgde romance. De zanger zingt het werkelijk alles over hebben voor een simpele flirt met een onbekende dame.
1: Dan heb je veel keuze.
0: Ja,
1: het is onbekend. Dat is, je laat alles open, hè, Patrick. Ja. Misschien een mysterieuze dame die dan komt opdagen. En nu Gérard Lenormand met La Ballade des gens heureux. Uit het magische jaar 76, hè?
0: Ja, ik zie het.

0: Zijn absolute handtekening, een tijdloos, aanstekelijk en vrolijke volkslied over positiviteit en verbinding dat een gigantische internationale hit werd.
1: Ja, Jan, je waart volledig aan het meezingen, hè, Patrick.
0: Leuke platen, en Steven.
1: Dus dat, je waart ook zeer heureux, hè.
0: Ik voel mij daar verbonden mee. Nee.
1: En nu, ja, toch in een speciale naam, een plastieken.
0: Ja, is dat nog Bertrand?
1: Het is dan ook Bertrand, ja. Ça plaît pour moi, allez. Dat is de voorlaatste plaat, hè, Patrick?
0: Ja, het is gedaan, hè.
1: 5 voor 8.

0: Met zijn felgekleurde kleding, hyperactieve podium, ex- en rebelse uitstraling bracht hij de punk- en new wave-beweging naar de hitlijsten. Sans plan pour moi, Plastic Bertrand.
1: Ja, en dat was de voorlaatste plaat in onze jaarlijkse actie Vive la France. Patrick, bedankt voor mee te presenteren.
0: Bedankt om erbij te mogen zijn, Steven.
1: Dat is heel graag gedaan. Je mag uw factuur opsturen naar de Wattenfabriek, naar ons bestuur @radiostar.be.
0: Zo dadelijk een mail te sturen.
1: Akkoord, bedankt voor het komen. En jullie thuis bedankt voor het luisteren uiteraard. Wat mij betreft heel graag tot aanstaande vrijdag om 6 uur voor de start weekend.
0: Wat mij betreft morgen, 13 uur.
1: Morgen om 1 uur in de namiddag is Patrick er terug bij. En we gaan eruit met Maria de Rossi. En we zeggen wel salut, maar dan met krokodil, hè. Wat denk je daarvan? Salukes!
0: Leuk afsluiter, Steven.
1: Ja, salut!
0: Dag!

alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker. It's summertime. Radio Star. Welcome to the summer.

0: do.
1: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
2: Goeie avond.

0: Groenlaning Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Geen zomer zonder Radio

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: Welcome to the summer.